hajiye agakiza ku isoko kuri nkunze gushimira cyane uri kora twumviriza uteze yompi urakomeze kuguhezagira kandi dushimire imwe ku mutima Christian Irambona n'umutumire bari kumwe mu kiganiro insinzi y'amasengesho rero wakomeje kutwumviriza no gukomeza kumviriza akajya agakiza ku isoko kuri nkankomeza kugushimira cyane komeze kugira ibihe byiza aho uhere twatugeze igihe cy'isaha 12:28 tuca tukomeza ari kumviriza indirimbo zitandukanye zijya nino zijya kudushikana igihe cy'isaha imwe yuzuye neza igihe cy'isaha imwe yuzuye neza zari umwanya mwiza w'ikiganiro ubutumwa bwiza komeze kugira ibihe byiza komeze guheza gigwa na bino biganiro biko biragushikira biciye muri studio za Radio Gaga